0: Hey, hey. Nee, alleen ik heb het echt geen. Ik kan bij jou geen delay zetten. Ik hoor Erik Ward niet. We gaan. Daar ben je. Ah, oké, okay. Nou, we gaan even onszelf voorstellen. Wacht, ik ga even wat vervelend geluid maken. Ja. Oké, dat was Satan. Ja, het is een project tussen Babel en dat is een theater wat ongeveer 231 meter hier vandaan is, toch?
1: Ja, zo.
0: Ja. Ja. En Worm, de Worm Studio zou je kunnen zeggen, of de Worm Radio. Ja, en dit is Erik Ward.
1: Ja,
0: jij bent de baas daar. En hoe kwamen we op dit idee, Erik Ward?
1: Omdat we elkaar kennen, maar en ook.
0: Ja, long way back, hè?
1: Zeker,
0: long way back.
1: Dat,

0: Java doen, maar ook andere, alle disciplines eigenlijk.
1: Dus eigenlijk, hopelijk is dit de voorbode van een groter project. En dan gaan jullie een residency bij ons doen.
0: Ja.
1: Nou ga ik even de mensen aan de geachte luisteraar voorstellen.
0: Aan de geachte luisteraar.
1: Mitchell.
0: Mitchell.
1: Mitchell is al heel goed bezig. Ja, ga lekker door, man. Het gaat heel goed, hoor.
0: Keyboards.
1: Ja. On keyboards. Christine op viool. Horen we je? Ja. Kan je een beetje hard spelen even? Kijken of je te horen bent. Ik geloof het wel, hè? Je bent in Nottel. Johan op de Akai. Johan, kan je een stukje spelen?
2: Wacht even hoor.
1: Het geluid komt langzaam.
2: Ja. Speel maar, dan komt het vanzelf.

En Jasper, ik geef weer een beetje echo. Jasper, op de termin. Begin, dan zet ik je erin.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pottepoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen, voor mooie mensen, voor interessante mensen. Ja, want Pottepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met dingen, spullen, zaken, maar ook het niets. 0,0 en 0, shit. Allemaal samen hier, maar niet heus hoor, er is wel muziek natuurlijk. Muziek. Bij Pottepoe Action. Action. Brazilië, 1969. Os Mutantes. Nau Vap Se Perder Por Aí. Single versie.

0: Oh my God!
1: Dat was Genocide Association weer eens. Organized Disorder. Oktober 1983 kwam die cassette uit met hun 105 tracks. Voor iedereen die dit nog niet weet, nog niet meteen herkende. Dit is een herbeleving van een uitzending uit juli 2016. Van het programma Action. Ik doe het gewoon nog een keer. Daarvoor Nova Se Perder Por Ahí. Van een single, dus een mono-versie, maar volgens mij is die LP-versie ook gewoon hetzelfde, ook mono. Os Mutantes uit Brazilië van hun tweede LP, dus maar dan dus de single van de single. Toch weer misschien net iets anders. Zojuist is Genocide Association weer uit die experimentele cassettetape, punk, crossover, schreeuwband. Met zo kort mogelijke liedjes. Deze keer 22 seconden. Organized Disorder. Goed, dan gaan we nu ook nog steeds terug naar 2016. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel kwamen toen namelijk met hun legendarische plaat Testosteronbommen. 1 juli 2016 uitgekomen. En ogenblikkelijk uitgezonden in Patapoe Action. Hier komt hij weer. Braz featuring Mokromaniac, Fresco, Pietje Bel en Killer Camel. 1 juli 2016. Testosteronbommen. Oh, alleen zie ik dat Organized Disorder. Oktober 83 van Genocide Association. Ja, die duurde dus maar 22 seconden. Dus dan komt hij eerst nog een keer. Organized
2: Gaan we gewoon uit de mapapa, waggie school to waggie trekken gewoon. Ze hebben die man gepakt, isabi toch? Gaan die man free hem, isabi toch? Free dinero, isabi toch? Kom eruit dinero, kom los, kom wandel, kom wandel gewoon. Kom wandel gewoon.
3: Wij importeren een cultuur. Wij importeren een massa van testosteronbommen. Ik heb het al een keer genoemd. Nou, de werkelijkheid.

Nog één woord op de pokkel en ik flip hem uit. Ik wil niks horen behalve slikgeluid. Bitch, niggas willen vaak net iets te lang, waardoor mijn hart uitschiet. Hoppa, Chichi man, ik ga Jason.

Trash cousins have guns, so testosterone bomb, brands frisco, mocromaniac, bitch, bells on holo killer. Kemal Geert Wilders, mijn vader, Talla. Ewa, ik pleeg aanslag op de kutje van je moeder, want ik ben...

You See What I Mean heette dit. Ingler, maar dan UC, twee letters. Hoehoe. En dan A Want I Mean. You See A Want I Mean. Huh? Nou ja, Ingler is een Fransman. Of ja, dus misschien is het daarom dat hij geen Engels kan. Of het is gewoon een grote woordspeling. Die ik niet helemaal vat. You See What I Mean. 1996 van Ingler. Is dat nu zojuist? En daarvoor testosteronbommen. Dus 1 juli 2016. Brass featuring Micromaniac, Fresco, Pietje Bel. En Killer Camel. Met weer een mooie stukken Wilders erin. En nog de herhaling daarvoor zat dus de herhaling nog van Genocide Association. Organized Disorder van hun 105-track cassette. Oktober 83. Ik zal het nog één keer uitleggen. Dus met cassette pauzeknopje gebruikten ze de instrumenten van punktapejes. En als er werd gezongen, dat haalden ze allemaal weg. En de brokjes die ze overhielden, daar brulden ze zelf iets overheen. Wat ook natuurlijk moest gaan over in punktermen. Dit was, zoals je hoorde, dat was Taste Duo, geloof ik, van Tervet Cadet. In dit geval, maar dat is dus heel weinig muziek. Dus dat was ook maar een heel kort nummer. Maar goed, de gerecyclede versie van de instrumenten van Thijs Tuho van Tervet Cadet uit Finland. Maar dan door uit Engeland, Genocide Association. Daar begon dat kleine blokje mee. Vlucht door met muziek waar fusgitaar in zit, vermoed ik. In ieder geval dat toen in de 2016 was het goed, maar het zit niet in het begin in ieder geval. Oktober 1966, het nummer You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Kwamen die ook nog ergens vandaan? Vaak schrijf ik dan op waar ze vandaan kwamen. Nee, heb ik niet opgeschreven. Zoek het even op. Dit is waarschijnlijk Amerikaans. Of het is... Nou ja, het kan natuurlijk van alles zijn. Maar dit, nou ja, hoe dan ook. Donnybrooks, You're Gonna Cry. Oktober 1966 met fusgitaar, Patpoe Action.

Filou met Gogomina. 2016, Filou, Gogomina. Uit Suriname ga ik vanuit. En daarvoor You're Gonna Cry van de Donnybrooks. Met fusgitaar. Tussen de andere gewelddadige noise, hoe noem je dat? Het kabaal wat ze wisten te maken. En emotie natuurlijk. You're Gonna Cry, oktober 1966, de Donnybrooks. En zojuist Gogomina, Filou. Dan gaan we vlug naar een soort van experimentele pop op dit punt. Gek genoeg heb ik toen bedacht, dat doen we met Pussy Riot. Osvobody Brusatku, Deliver Pavement. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen, maar misschien zijn er plekken waar dan het plaveisel niet wordt bezorgd. In Rusland of zo, ik weet niet. Goed, 2012, Pussy Riot. Osvobody Brusatku, Pussy Riot. 2012, Patapo Action.

Place Called Africa, Junior Biles. Het is wel een van de meest afgezaagde die we de laatste tijd hebben gehad. Overduidelijk Lee Scratch Perry. 2 jaar voordat Black Ark Studio echt bestond. Maar een samenwerking waar deze twee ongelooflijk uitblonken. De B-kant van het singeltje. Dit is 1971. Dus de achterkant African Version. Ook 71 natuurlijk. The Upsetters. Dat zat ertussen. Een beetje dubachtig. Maar nog heel vroeg. En dat echte echo-werk en galm dingen viel allemaal nog mee. En daarvoor Chapter 3 of Africa, 1972. Winston Prince is beter bekend als later Dr. Alimentado. 1972 dit, Chapter 3 of Africa. Allemaal dus heel lang geleden. Ook heel vroeg in de carrière van Alimentado bijvoorbeeld. Dus, nou ja, goed. Dus dat. En daarvoor Pussy Riot. Osvobody Brusciatku. 2012. Pussy Riot. Deliver Pavement zou dat dan onbegrijpelijk. Nou ja, dat heb ik ook allemaal al gezegd. Dat knip ik allemaal weg. Dit hoor je nu niet. We gaan verder met punkmuziek. Hoe klinkt dat eigenlijk? Maar het kan ook zijn dat ik dat bedoeld had dus toen dat dit dan de experimentele pop zou zijn. Van rond 1980. Dat dit is 82. Maar wat je wil hoor. Dus de Damned, het geldt gewoon echt als punkmuziek. Dit is van Demos met Captain Sensible op vocals. Dus ja. Gun Fury van de Damned. Een demo met Sensible op vocals. 1982, Patpo Action.

Ennio Morricone. Money Orgy. Money Orgy heette dat nummer uit de film Danger Diabolic. Een vreselijke film, maar stijl ding. Rare geweldfilm met ondergrondse hoofdkwartieren en dergelijke. 1968, Danger Diabolic, was de film Ennio Morricone en Money Orgy heette dat nummer. Daarvoor Stratofortress Global Jet Bomber Goes into Service, 1955 van Universal International News. Dat is de B-52, toch? Het Stratofortress. 1955, nee, die is trouwens al in de Tweede Wereldoorlog bedacht, of zoiets. Nou ja, in ieder geval, dit ging dus inderdaad Global Jet Bomber. Dus daar kan je die bom overal op de wereld mee afleveren. Dat was de bedoeling van dat enorme grote vliegtuig dat vandaag de dag nog steeds wordt ingezet. Wordt gebruikt voor de moord, die oorlog wordt genoemd. Damned zat ervoor. Gun Fury. Dus het is ook zeg, een soort thema. Money Orgy, Stratofortress, Gun Fury. Met Captain Sensible, die zingt in 1982. Dan nu, vlug naar Peru. Je voelt je goed, je bent mooi en intelligent. En je luistert naar Patapou Action. Een liedje van Yarita Lissette. Yanariko heet ze tegenwoordig weer nog achter, is de echte achternaam. Yarita Lissette Yanariko. Que fue de nuestro amor? 2013. Que fue de nuestro amor? Yarita Lissette. Patapou Action.

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service.
1: BG Service.
0: BG Service. Service BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, goeiedag, amateurluisteraar. Ik heb even de galm even eraf. Hè. Ik weet even niet wat er aan de hand is, maar galm is eventjes er van tussendoor. Eventjes aan deze kant. Ik hoop verder dat de ontvangst prima is en de kantjes straks ook even naar genoegen zijn, maar er is dus even geen galm. Dus dat is even de BG-show, even via de Worm Amateur. Even zien, dan is het de 19 juni. Dus als jij dit hoort, amateur, dan is het even 19 juni. Daar bij de Worm Amateur. En dan is het even 6 uurtjes. Nou, dan zenden we eventjes een stijf uurtje puur beste regio content uit. Bij de via de Worm Amateur, de zendervorm, is even de BG-show. Kantjes even aangeboden door de BG-servers, moet ik ook even zeggen. De commerciële partner BG Service komt er eventjes met een som geld over de brug. Zodat wij deze hobby eventjes weer kunnen uitoefenen aan die kant, aan deze kant. Dus ja, luister dan maar even mee. Dat even zodoende even. Dat komt kantje even aan, kantjes. Puur beste regio content er even uitgelezen. Even uitgezocht hier door de BG Show, presentatie. De BG Show regiocontent Music DJ Team. Hier bij de Worm Amateur via de BG Show.

Dat zo noemen, luister er maar even gezellig mee. Kom de stijve uurtje even puur beste regio-content hier. Bij de Worm Amateur. Luister maar even mee dus, naar die kant. Ik hoop even dat de kantjes nagenoeg zijn en de ontvangst prima is.

Ja, we zijn weer aan het einde gekomen, eventjes, van deze uitzending. Van de BG-show. Het is 19 juni. Ja, straks, ik neem dit nou op, 7 juni. Maar voor mij is dit uitgezonden wordt... Nee, het is niet 19 juni, klopt helemaal niet. Het is 12 juni. Is ook zo.

Dan was het even Marleen met Eindelijk Ben Je Daar. En dan was het even Anita Berends, Good Old, met Jij Kwam Vijf Keer Voorbij. En dan was het even Sandy met Dans de Disco Met Mij. En dan was het even Angelique met Ik Dans de Twist. En dan was het even Colinda, die zong Ze Zeggen Dat Alles Slijt. En dan was het even Marian Berger met Twee Sporen in het Zand. En dan was het even Truus met Het Liedje van Mijn Hart. En dan was het even Tia met Als een Vlinder. Mooi kantje was dat, vond ik. Dan was het even Jolie met Kom Weer Terug. Dat was ook mooi. En dan was het even Wilma met Als Ik Hier Niet Meer Ben. En dan was het even Riki met In het Gras aan de Waterkant. En dan was het even Mariette met Ik Kan Niet Leven Zonder Jou. En dan was het nog even Suzanne Trio uit de provinciehoofdstad L met Kom Weer Terug Bij Mij. En we luisteren nu nog even naar Faya Mushi Beat met een lekker cabina beat instrumental. Ja, en dan gaan we zo de band weer verlaten. En dan zijn we wederom volgende week, denk ik even, bij Leven en Welzijn. Weer eventjes retour, hè? Dat zodoende even, oké. Hoop ik dat ik de galm ook weer even terug kan vinden. Want het is wel even anders even dit.

Je ligt weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoel Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor belangrijke mensen. Ja, want Pattepoel Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met geld. Gebakjes. Dingen waar je wel eens van hebt gehoord. Dingen die je al hebt en niet meer hoeft te kopen. Of krijgen. Nee, er is namelijk eigenlijk alleen muziek. Alleen muziek hier bij Pattepoel. Action. Action. Brazilië, 1970. Os Mutantes. Desculpe, baby.

Tina en de Torpedo's waren dat. Van de verzamelplaat, cassette, alle 55 kort. Eye recycling heet het. Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Dus het recyclen van ogen, eye recycling. 1985 dus, Tina en de Torpedo's uit Nederland. Verder niets over bekend. Dat zouden we aan de heer De Wit moeten vragen. Die dat ding heeft uitgebracht. Die heeft me eerder van details voorzien. Van een ding waar hij zelf op stond. Maar ja, veel van die bands, die hier stonden dan. Ja, alle 55 kort waren 55 bands. Er is ook een hele administratie alleen al om bij te houden welke bands dat zijn en waar ze vandaan komen. Als ze zo obscuur zijn als Tina en de Torpedo's. Goed, daarvoor The School P Baby. Sorry, schatje. 1970 van de derde LP van Os Mutantjes, die ik nooit zo vaak draai. Hoewel die toch ook wordt gezien als heel belangrijk. En er staan een paar echt wel hele goede nummers op. Maar vergeleken bij die eerste twee stelt hij een licht teleur. Maar is het wel zo dat Brazilië zonk op dat moment weg in een nog veel ellendiger dictatuur. Met vreselijke mensenrechten schendingen en dit en dat. Wat gewoon helemaal niet leuk. En hier zit ook AV Lucifer staat op deze. En ze hebben ook een hele griezelige een hoes waarin ze zeg maar afdalen in de onderwereld. Dus het is allemaal een beetje niet meer Flower Power of iets. Of Sergeant Pepper stijl, maar een nieuwe fase gingen ze in. Os Mutantjes uit Brazilië, daar begonnen we mee. Nu wordt het langzaam zomer, denken we. Maar als je het vraagt aan Therese Steinmetz daarentegen. Die had in 1966 het prachtige Voorbij is de zomer. Op dezelfde melodie is het een cover van een of ander anders buitenlands lied. Wat ik even kwijt ben. En Lisbeth List heeft ook een versie. Ook mooi trouwens. Dit ook. En het geluid hiervan is gebruikt voor een jingle van Veronica, herinner ik me nog. Voorbij is de zomer, 1966. Het is wel heel fraai hoor, moet ik zeggen. Het is natuurlijk slijmballerij en alles. Maar het arrangement, het water loopt me in de mond, bij wijze van spreken. Dat gaan we nu krijgen. Therese Steinmetz, Voorbij is de zomer. Oh ja, behalve dan dat Tina en de Torpedo's, die duurden maar 24 seconden. Dus daarom gaan we nog een keer draaien. Eye Recycling, 1985. Oh, ik lieg, het is 28 seconden. Eye Recycling, Tina en de Torpedo's, 1985, Padpo Action.

Dat was Delta 9 uit Amerika. Was het nou Chicago of Detroit? Nou, zoek dat even op. Gabber on the Floor heet het. 1998. En daarvoor Therese Steinmetz. Voorbij is de zomer. 1966 al. Ik kon helaas niet de mono-versie vinden. Maar dit was natuurlijk ook hartstikke mooi. En nog de herhaling van Tina en de Torpedo's zat daarvoor. Eye Recycling, 1985. Dan gaan we vlug naar muziek waar wat fuzz in zit. De Montaris. Een band uit Louisiana, denk ik. Amerika. Happenings 10 Years Time Ago. Een cover van The Yardbirds. Is altijd goed om dat te draaien. En ze hebben het iets anders. Het lijkt iets meer op Tramp van Otis Redding en wie is de andere? Carla Thomas. Hoe zeg ik? Het is niet Boogaloo, maar ja. Wat het origineel ook al een beetje zit, maar hier veel meer. Dit is veel soulvoller eigenlijk. Maar ja, we zijn ook in Amerika hier. 1967, Happenings 10 Years Time Ago, de Montaris, Patpo Action.

Benny Miranda en de Zware Guys. Warmu Mackie Biggie. 2002. Een soort, ja, ik weet niet, misschien is het zelfs live. Het is een cd. Die is uitgekomen in 2002. Of tenminste, dat wordt vermeld. Benny Miranda, die ik nog helemaal niet ken. En de Zware Guys, die we natuurlijk allemaal kennen en geweldig vinden. Warmu Mackie Biggie. 02. Daarvoor Happening 10 Years Time Ago van de Yardbirds, nagespeeld door de Montaris, waarschijnlijk uit Louisiana. 1967. Bij de. En je luistert naar Patapoe Action. Bij de experimentele muziek van rond 1980 gaan we eigenlijk wel een beetje ver af, omdat we gewoon naar. 19 nu. Nee, dat we uit 2023 gladde paling en U, of is het UH? UH, dubbele uitroepteken. Verder hoor ik het niet. Of hoor ik het wel? Jezus Christus is dus mijn vriend. Palingmix, 2023. Maar het erge is dat je dus niet kan horen wat ze bedoelen. Dus het is niet... Hè, dus, want ja, die muziek is heel hard, terwijl de zang valt omheen. Nou, zoek het uit. We hebben, gladde paling is een beetje ondergewaardeerd of weinig komt aan de bak hier bij... Patapoe Action en dat gaan we gewoon vaker weer draaien. Jezus Christus is dus mijn vriend. Palingmix 2023. Gladde paling en Patapoe Action.

Feast of the Passover. De Congo's. In 1978 hebben die een plaat gemaakt, een LP. En toen bleek later dat er ook nog een nummer was, Feast of the Passover. Dat was dus zojuist een van de twee versies die ze hebben teruggevonden in 1997. Deze was heel de langste, zeg maar. Het zijn verschillende mixen. En omdat ik altijd drie verschillende versies van hetzelfde ritme wil laten horen, dit was wel heel erg hetzelfde, maar toch wel anders. Twee verschillende mixen van dat nummer en dan nog de originele single op PM Records. Pauline Morrison, de vrouw van Lee Perry. Het ging allemaal niet zo goed met Black Ark, en die Congo's waren eigenlijk ook, geloof ik, klootzakken. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker, maar er hing een soort hele gemene rasta's rond. En uiteindelijk ging dat dan niet goed, maar Pauline Morrison die wilde al materiaal uitbrengen. En godzijdank is het ook gebeurd, want het zijn allemaal hele mooie liedjes en hele mooie andere versies van hele mooie nummers. Dus dankjewel Pauline Morrison, die overigens ook gewoon in de dagelijkse praktijk van de Black Ark Studio alle tapes deed. En dus de ene doet dan gek en maakt gekke muziek, en de andere is gewoon administratie opschrijven en goed op bewaren. Dus ook bedankt. Maar dat zeg ik trouwens elke keer. En voor dat hele At the Feast of the Passover, of At the Feast of Feast of the Passover, wat je wil. Drie keer dat nummer dus, maar toch verschillend. Daarvoor dus zat dus nog Jezus Christus is dus mijn vriend. Paling mix van Gladde Paling en Je hebt een boertje gelaten en je luistert naar Patapoe Action. We moeten nu een stukje punk gaan luisteren in het kader van hoe klinkt punk ook alweer. Want er zijn zoveel vormen, het klinkt eigenlijk steeds anders. Nou, vroeger in 1978 dachten ze vaak dat het een Engelse punk, en dat moet dan klinken als dit. Ik heb nu echt gekozen voor de titel. Dit is eigenlijk een heel slap nummer. En The Lurkers gaat het om, Total War. Ja, waarom? Gewoon Total War. Gewoon dat ze al zo'n naam hadden als songtitel. Hè. Dat was toch ook van echt van die punk-attitude. Maar de muziek is een beetje up-tempo, maar ook helemaal niet super snel. En je kan er niks van verstaan. Ik niet, probeer het ook. Misschien jij wel. En dan het refrein, Total War. Eigenlijk helemaal niet slecht. Maar is dit nou punk? Ja. Ja, dit is echt pure punk. Maar je gaat het nu horen. Dus Total War, The Lurkers, Patapoe Action.

Bernard Herrmann. Joel McNeely stond voor het National Philharmonic Orchestra om een stukje uit de score van Torn Curtain, film van Hitchcock, die een hele andere soundtrack uiteindelijk heeft gekregen omdat deze was afgekeurd, want het moest een andere sfeer krijgen. Bernard had dus al een heel ding gemaakt. The Travel Desk, dit stukje van 1,5 minuut, een scènetje. Ja, prachtig natuurlijk, maar ook in heel mooi harmonisch, lekker voelend stereo, wat natuurlijk helemaal nooit kon in 1966. Het is van 1998. Bernard Herrmann, The Travel Desk uit Torn Curtain. Daarvoor Berlin Flare Up, British Movie Tone. Ja, dat was de Koude Oorlog en de communisten die maakten gewoon dat de mensen razend werden. En hoe lang kan dit nog goed blijven gaan? 23 augustus 1962, totale Koude Oorlog. En daarvoor Total War, 1978, The Lurkers. Die eerdere singles vinden wij hier in de studio eigenlijk veel leuker. Maar die zijn allemaal al geweest hier bij Patapoe Action. Je hebt een ontzettend goed idee en je luistert naar Patapoe Action. Vlug nu naar Diane Floor uit Peru. Perdóname. We hebben meer daarvan gehad, van dat nummer in ieder geval, door allemaal heel belangrijke zangeressen. Onder andere Rita Lisette, Yana Rico. En nog één. Maar goed, Perdóname, Diane Floor, Patapoe Action.